0: Hallo, wij zijn Sky Architect en
1: je luistert naar Progcore
0: Radio. Het enige echte prog, rock
2: en indie radio station.
3: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.